Gaan we dan verder met ons programma. Het is ons een bijzondere eer u nu te mogen aankondigen aan het Albert Eiler Quintet. En als eerste dan hier op het toneel William Falwell, bass. Beaver Harris, drums. Michael Sampson, violin. Donald Eiler, trumpet. And Albert Eiler, tenor sax and soprano sax. Dames en heren, graag uw aandacht voor de Albert Eiler Quintet in een free spiritual music.